Business is good. Tenminste, wanneer blues your business is. En dat was voor Cat Blue en de True Believers. Er is een prachtige nieuwe schitterende LP uitgekomen. Nou, een EP is het. Clock Strikes Blue. En dat is van Cat Blues. Daar zijn we mee geopend. Een nieuwe die ook een album uitgeperst gaat worden is de Avery Groves Band. Love Raining Down. En dat is dan toch wel even een single waar je aandacht aan moet geven.

Dirk en ik kregen, nou, we keken nogal op toen we de volgende plaat binnengekregen van John DeRosa. John DeRosa. En dan is de titel Stand for the Flag. En dan moeten we natuurlijk even nadenken, moeten het liedje even horen. We pakken de tekst erbij. En we denken, is dat wel wat voor Rough Velvet? Ja, dit is wat voor Rough Velvet. Maar het klinkt heel bijzonder.

En er zijn hele belangrijke dingen in het leven waar we even over moeten hebben. In 2026 zijn aan de Helse Heuvels de Wartsaal in Winkselen. Dat weet je zelf al. Vrijdag 11 september en zaterdag 12 november. Sorty Blues. En onder meer treden erop. Het is een leuke, interessante line-up daar. Maar onder meer treden daarop de Boogie Beasts. En van deze Boogie Beasts hebben we toch Like a Snake. En dat is een opname van hun Live in Depot in 2025. Die laten we even horen hoe het publiek reageert. Zo kun je ook reageren.

0: Dank u wel.
1: Over dat Sortie Blues Festival in België. En dat is in september. Hebben we in augustus ook nog iets te vieren. En dat is in Giethoorn. Nou, Giethoorn is een waterdorp natuurlijk. Dus het is ook een drive-in. Een drive-in, ja. En daar treden ook onder meer... daar treden gezellige en goede artiesten op. Waaronder Julian Sess. En van hem draaien we even Did You Ever Wonder. En dan moet je even horen... Nee, luister zelf maar. Dit is zo prachtig.

Julian Sass was dat, vrienden. En dan treden op Kai Strauss en de Hoochies, Verhoef en Van Roon ook, die twee mannen. Oh, zo prachtig. Maar ook La Rata. En van hen heb ik het volgende.

Ja, nou, om de verwarring van de warhoofden nog groter te maken. De warhoofden zitten hier in de studio, hoor, in een andere kant van het raam. Maar ik wil u even vertellen hoe duidelijk al deze situatie hier is. Wij zitten hier en willen toch nog even terugkomen op het Sortie Blues Festival. Dat is op 11 en op 12 september, hè, in België, in winkels. Nou, daar treden de Boogie Beasts op, maar ook Rattlesnake Milk. En van Rattlesnake Milk heb ik een prachtige, en dat is Eloise. En die moet je ook beslist eens een keer gehoord hebben.

Dan komt in België ook een hele bijzondere band. Dat zijn Kitty, Daisy en Lewis. Ik heb van hen een opname. Die staan in de Mühle Hunziken. Die is ook van 2025. Die is heel mooi om te horen welke mooie muziek als ze maken. En hoe het publiek met ze omgaat. Het is Duits. Dat moet je even horen. Dit is Lutje. Ja, je pacht.

0: Tot zover. Goed, genoeg nu. Het is tijd voor, vrienden. Het is tijd voor...
1: muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Slijmal 3.

0: Kijk eens, en dat waren onze drie zwijmelaars achter elkaar. Eerst de eerste zwijmelaar die je zojuist hoorde, of de derde is dat natuurlijk, was dat The White Room van Cream. En daarvoor hoor je de Grand Funk Railroad met Some Kind of Wonderful. En we zijn geopend met Jimi Hendrix en Purple Haze. En dat completeerde dan onze zwijmel drie.
1: Dit is Rough Velvet.
2: Because there's more to music than hits alone.
3: Ici, Gerard Klaassen. Oh.

Jawel, dit was Mad Love van Feels Good van Don Tyler Watson. Heb je wel eens een dentist gehoord waarbij alles klopt? Hè? De muziek, de stem, de dictie, de voordracht, de bewegingen zelfs. Want dat zou je kunnen zien als je naar zo'n concert gaat. Don Tyler Watson, de moeite waard om zo'n concert te bezoeken als je dat kunt krijgen. Dit is Masochistic

Ga afscheid van je nemen. Ik doe dat namens Dirk Longstra natuurlijk. Ik zeg natuurlijk mooi, ook namens hem. Hè. Maar we gaan eruit met Colin James. And You Were Never Mine. Dit is zulke goede muziek. En het is iets om, het is iets om even te koesteren. Even achterover te leunen. Oortjes in, koptelefoon op. Of misschien de boksen heel hard zitten. Ja, als je alleen bent of zo, dan zou dat best kunnen. Colin James. En ik zeg tot de volgende Rough Velvet. Mooi.